0: En waar is het zien? Gaat het nog meer defensief?
1: Dat is meer niet. Ik doe maar.
2: You know, take a book trip by 20G 37 Henry.